0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: weg.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, die

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: In Hogeveen, Sunnetevel, Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
2: In Hogeveen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus. Dus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Mmm, ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
11: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Radio Drenthe. Verder.

Goedemorgen, het is zondag 9 augustus. Van harte welkom bij Voor de Preek, een uurtje gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen.

Het koor Laudate Deum uit Apeldoorn, onder leiding van Arie Kotleven, heb je misschien al goed in wakker schud met een juichend loflied op een melodie van Johann Sebastian Bach, Preis und Lob. Ja, geregeld valt in dit programma de naam van Harm Hoeve, en dat is ook geen wonder, want deze in Rauveen woonachtige muzikus is al jarenlang een van Nederlands bekendste en meest veelzijdige kerkmuzici. Hij geeft geregeld orgelconcerten, ook bij ons in de buurt. Daarnaast dirigeert hij verscheiden koren en ook is hij componist. En toen hij nog dirigent was van het Noordermannenkoor uit Riezen, toen leerde dat koor natuurlijk ook een van zijn eigen lieden zingen. Grote God en trouwe heren.

Het Noderman-koor uit Riezen zong een lied van hun toenmalig dirigent Harm Hoeve. U alleen bent God en Heer. De Franse componist Gabriel Fauré schreef tussen de jaren 1870 en 1890 zijn beroemde Requiem. Veelal hoor je u dit Requiem het Pie Jesu of het Libera Mei, maar wat dacht je van dit prachtige Agnus Dei?

Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf. Dat waren Forez zijn eigen woorden over deze beroemde compositie. Het werd dan ook uitvoerd op zijn eigen begrafenis in 1924. Vanmorgen hoorden hij de Cambridge Singers samen met leden van het City of London Sinfonia met het Agnus Dei uit dit requiem van Forez. Het is alweer jaren geleden dat de koorden Cantemus Dominum uit Lemmer en Laudate Dominum uit Band en Rutten een cd opnam met als toepasselijke titel A Cappella. Hiervan een lied van Willem Vogel, De Blinde Bartimeus.

Feike Asma schreef deze fantasie over Psalm 42 voor orgel, maar klinkt ook prachtig in deze versie van het Hineni Symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher en organist Marcel van der Ketterij. Zij begeleiden de gemeente van de Grote Kerk in Apeldoorn. Vorig jaar bestonden de Roden Girl Choristers 25 jaar. Het koor die daar weer heldere jaren wat onder leiding van Sonja de Vries. En samen met haar echtgenoot en vaste organist Sietse de Vries heb ze er een koor van gemaakt van wereldniveau. De Roden Girl Choristers met All My Hope on God Is Founded.

All My Hope on God is Founded. Je hoorde de Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries met orgelbegeleiding van Sietse de Vries. De Nederlandse organist André Knevel emigreerde in 1974 naar Canada. Intussen is ze 76 jaar en alle zomers komt André Knevel naar Nederland om hier in een maandtijd zo'n 20 orgelconcerten te verzorgen. Vanmorgen improviseert André Knevel op het orgel van de Martinikerk in Bolsward over Psalm 118.

De christelijk gemengde zangvereniging Sonabile uit Apeldoorn zong het lied God is met u. Muzikus Johan Bredewoud is samen met tekstdichter Hans de Ruiter de maker van het oratorium Rut. En u dit oratorium laat ik je horen het lied De Belofte naar Deuteronomium 4, vers 29. En vervolgens Uit de Diepte, een lied naar Psalm 130, als Naomi alleen achterblijft na het overlijden van haar man en twee zoons.

Een tweetal lidden uit het oratorium Rut van Johan Bredewoud en Hans de Ruiter zongen door het christelijk gemeenkoor De Zeeklank uit Volnoven onder leiding van de componist van dit oratorium. De bekende kerkmuzikus Minne Veldman is ook een poosje dirigent west van het koor Adoramus uit Hogeveen. Onder zijn leiding zingt dit koor Psalm 100.

0: In april overleed op veel te jonge leeftijd muzikus André van Vliet. Gelukkig zijn er nog tal van opnames van deze bevleugen organist. Dit was een eigen bewerking van Psalm 21, die hij speelde op de orgel van de Lutherse Kerk in Den Haag. Gisteren was er weer de Oostdag in Lee en traditie wil dat de zondag daarna altijd een kerkdienst gehouden wordt in de feesttent op het terrein, zo ook vanmorgen. Voorganger in deze dienst is Jan Klop uit Zeewolde, op orgel speelt Ronald Knol en ook wordt met een koppelie muzikanten van Advendo uit Diever. Koffie en thee met kniepedie is er na afloop. Er staat geen tijd bij, maar afgelopen jaren was het altijd een 10 uur, dus dat zal vandaag ook wel zo wezen. Zo dadelijk dus de oogstdienst in de tent op het oogstterrein in Lee. En kom dinsdagavond is alweer de 6e zomerzangavond van dit seizoen in de Bruggeskerk van Dwingel. Hierin zal dominee Mark de Jager uit Heerde de leiding hebben. Gerco Egink begeleidt de samenzang op de orgel. En ook is er zang van de zanggroep Racin uit Hoogholmen. En kom dinsdagavond dus de zomerzangavond om 8 uur in de Bruggeskerk van Dwingel. Ook aankomt dinsdagavond een concert op het Müllerorgel van Henk Stekelenburg in de Steveniskerk in Westerbork. Dit in het kader van 300 jaar Müllerorgel. Dit concert begint om 8 uur. En de Hoofdstraatkerk in Hogeveen heeft aankomt donderdag, tijdens Pullendag, de deuren weer tussen 12 en 4. En op gezette tijden zal er dan muziek klinken van Erik Pastink op orgel en Joas Luiten op de panfluit. Donderdagmiddag dus in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. Ook in Overijssel wordt dit programma belusterd, want we kregen vanuit Om het verzoek om je te vertellen dat aankomend donderdag de vermaarde organist Martin Mans een concert geven zal op het orgel van het Baken aan de Tromstraat nummer 2 in Om. Dit concert begint aankomend donderdagavond dus om 8 uur. En ook Harm Hoeve, de bekende organist uit Rauwveen, heeft mij gevraagd om je te vertellen dat hij aankomend donderdagavond samen met het minstens zo bekende trompetistenduo Arjan en Edith Post een concert zal geven in de Grote of Steveniskerk in Hasselt. Er zal muziek klinken rond het thema hoop. Aankom donderdagavond dus om 8 uur Harm Hoeve en Arjan en Edith Post in de Grote Kerk van Hasselt. Aankom vrijdag zal Leonore Lub een orgelconcert verzorgen in de Katharinakerk in Roden. Dit concert begint om 8 uur. En muzikus Daniel Raukema zal aankom zaterdag een orgelconcert geven op de orgel van de Grote Kerk in Emmen. Hij zal daarin werken spelen van Mendelssohn, Guillemot, Bach en ook van Jan Zwart. Aankom zaterdagmiddag dus dit concert van Daniel Raukema in de Grote Kerk van Emmen om 1 uur. Tot zoviet deze aflevering van Voor de Preek op zondag de 9e augustus. Mooi dat je weer lust hebt. Nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.
1: De juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
7: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
9: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
8: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Goedemorgen, dit is het regionale nieuws van 9 uur. Mijn naam is Madelon de Goffouw. In Hoogeveen is vannacht een flatgebouw aan de Pronkstraat ontruimd. Rond 4 uur 's nachts brak de brand uit op het balkon van een van de appartementen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook werd er koolmonoxide gemeten en uit voorzorg werd het hele complex ontruimd door de brandweer. De bewoners werden korte tijd opgevangen in een naastgelegen school. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Morgen beginnen grote werkzaamheden aan de N34. Een maand lang moeten automobilisten rekening houden met hinder. Verkeer wordt omgeleid via de N33 en de A28. Ook rijden bussen een aangepaste dienstregeling. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 17 september. Gisteravond is in Dwingelo een auto tegen een boom gebotst. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En tot zover het nieuws. En dan gaan we nog even naar het weer met Hans Nienhuis. Goedemorgen, Hans.
18: Dag Marlon, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
18: Ja, we hebben een prachtige zomerse dag voor de boeg, kan ik eigenlijk wel mooi samenvatten. Dus ja, zo spannend klinkt het weerbericht niet, maar het is wel heel prettig voor wie vandaag vrij heeft. Het is zondag, dus ga er lekker op uit, gaan we mooie dingen doen. En het wordt niet bijzonder heet. Het wordt 28, 29 graden. Misschien dat er een plek in het zuiden van Drenthe is waar we 30 graden bereiken. Maar dan is het ook wel op vandaag, dus het is nog allemaal goed draaglijk om het zo te zeggen. En de zwak tot matige westelijke wind gooit ook geen roet in het eten. Vanavond wordt het wel wat bewolkter. Er komt misschien wat. Er zou kunnen dat er vannacht een spat regen uitvalt, maar dat gaat niks voorstellen. Straat wordt er niet nat van, het is meer voor de administratie. Dus ja, goed voor de goede sier. Maar we zien ook dat de wind gaat draaien naar het noorden. En er komen dus eerst 2 dagen aan, voordat het echt weer heet wordt, dat het even wat koeler gaat worden. Morgen een graad of 23 in de kop en ruim 24 tot tegen 25 in het zuiden. Noordwestelijke wind staat er dan bij. Een mix van zon en bewolking, vooral in de ochtend bewolkt. In de middag dan krijgt de zon weer wat meer te vertellen. En ook op dinsdag dan zien we een temperatuur van 21, 22, maximaal 23 graden. En ja, nog steeds noordelijke winden erin. Dus eigenlijk, er staan in de weerberichten nu, het wordt weer heet. Maar eerst krijgen we nog 2 wat koelere dagen. Daarna vanaf woensdag, dan komt er hoge druk boven ons gebied te hangen. En dan zullen we zien dat de temperatuur ook in Drenthe weer fors omhoog gaat. Woensdag wordt de wind oostelijk. De zon is helemaal terug in het weerbeeld. Dus eigenlijk geen wolkje meer over. Het is dan een graad of 27 tot in het zuiden 28. En donderdag en vrijdag, dat lijken 2 tropische dagen te gaan worden. Met ruim 30 graden in heel Drenthe. Eigenlijk knalzonnig, mag ik wel zeggen. En slechts een zwak tot matige oostelijke wind. Ja, het enige wat ontbreekt van een heel mooi plaatje, dat is af en toe een verfrissende onweersbui. Ik heb nog steeds geen regen van betekenis in de verwachting.
17: Bedankt Hans. Meer nieuws vind je op onze app of site.
19: Radio Drenthe.
20: Zondagochtendlicht.
19: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, het is weer een breed palet aan onderwerpen vandaag. Van een beschouwing over tijd tot tips voor het bestellen van pakketjes. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouwe van.

Slave to the Rhythm van Grace Jones. Ik herinner me de hoes dat ze zo een beetje verknipt, kunstig verknipt, daarop stond met van die hele mooie witte tanden. Ik denk, oh, geweldig, dat wil ik ook. Maar ja, mijn gebit heeft een aantal fases gekend, bedacht ik laatst. In het begin was er natuurlijk niks aan de hand. Melkgebit, volwassen gebit. Maar ja, al snel kwamen de eerste gaatjes, want ik was nog net voor de tijd van de fluoride, helaas. Dus toen die gaatjes allemaal gevuld waren, kwamen de eerste wortelkanaalbehandelingen. En toen ik die had gehad, kreeg ik mijn eerste kroon. Nou ja, toen kwam er ook nog eens een keer een implantaat. Nou, wat een ellende. Maar die tijd van die kronen, daar wou ik het even over hebben, dat was aan het begin van deze eeuw. Ik weet nog dat ik bij de tandarts zat en dat hij die kroon linksbovenin vastplakte. En toen zei hij, ziezo, daar heb je de komende 25 jaar geen last meer van. En ik denk, nou, dat klinkt geweldig. 25 jaar. Ik was in de 30, weet je wel. Dan heb je net 25 jaar gehad, bewust. In mijn hoofd vertaalde ik dat onmiddellijk als, nou, de rest van mijn leven zit wel snor. Ik zal vast even hebben gerekend. Ach joh, dan ben ik in de 50. Duurt nog eeuwen. Laatst was ik weer bij de tandarts. Hij zei, die kroon, hè, daarbovenin, daar zit een ontsteking onder. Dus die zal er ooit wel een keer uit moeten. 25 jaar later. Dat is geen eeuwigheid. Dat is dus nu.

En die Johnny Logan die had het goed door. What's Another Year? Een van zijn Eurovisie Songfestival successen. Ja, dan ook nog even weer een vogelverhaaltje. Want wij hadden... we hebben overal nestkastjes hangen, dat weten jullie inmiddels. Maar we hadden ook een nestkastje in een boom aan de andere kant van het huis. En die zien we dan weer niet zo vaak. Het kastje was bedoeld voor mezen, maar daar had al eens een specht in zitten hakken. Die had het aanvlieggat een keer zo groot gemaakt. Blijkbaar vond hij de verbouwing nodig. Maar of hij er ooit in gewoond heeft, dat weet ik niet. Maar dit jaar zag ik eigenlijk vrij laat in juni pas, zaten er toch weer mezen in. Maar dat viel me op doordat het kastje uit de boom was gevallen. Lag gelukkig niet op de grond, maar was blijven hangen aan een touw waarmee ik hem aan de boom had vastgemaakt. Nou ja, en dat kastje dat waaide een beetje zo in en weer. Voor die jonkies erin lijkt mij dat best een traumatische ervaring. In ieder geval dat het ding uit de boom viel. Maar papa en mama Mees vlogen nog steeds af en aan. Dus blijkbaar vond de familie Mees het allemaal niet zo indrukwekkend dat ze met de kast al uit de boom waren getiefd. Dus ik denk, nou ja, laat maar bungelen dan. Want ja, wat moet je anders? Het moet niet heel fijn om voor die beest om ineens weer vastgezet te worden. En alle toestanden die je dan daarbij hebt. Maar goed, toen kwamen er twee van die hele hete weekenden in juni met die enorme onweersbuien, weet je nog? Nou, nooit meer aan dat mezenkastje gedacht. Hele bomen waaiden omver. Die jonge meisjes die moeten gewoon groen en geel van de misselijkheid zijn geworden, op zijn minst. Het leek mij überhaupt sterk dat ze het overleefd zouden hebben. Dus, nou ja. Het kastje is wel blijven hangen. Dus ik dacht laatst, zal ik toch nog maar even voorzichtig kijken en ja, alvast schoonmaken en de kastje weer vastzetten. Nou, wat bleek? Helemaal niks. Gewoon een keurig mooi nestje en een paar kleine veertjes. Misschien zijn ze gewoon op tijd uitgevlogen. Of mezen hebben een hele sterke maag.

Wire. Living on a Wire, ja, zo heet dit plaatje ook van Nitin Sawhney. Het leek me wel toepasselijk, maar of het er echt over ging, durf ik niet eens te zeggen. Gelukkig heb ik wel een boekje met de mooiste vogelgedichten. Mag toch hopen dat dat wel een beetje toepasselijk is. Ik heb daar gedicht Spechten uitgekozen van Tom van Deel. Vroeger bracht ik het op een hele ochtend achter de zwarte specht aan te zitten. Omdat in zien is kennen stond dat ze vrij zeldzaam waren. Ik vertelde het ook aan niemand, want dat moest natuurlijk zo blijven. Nu mag u best weten van die twee in het Roosendaalse bos. De bomen staan trouwens niet meer waar ik ze zag.

Sixpence None the Richer en Kiss Me uit de jaren 90. De kinderen zijn nog steeds pakketbezorger, als ze niet hoeven te studeren natuurlijk. En ze beklaagden zich er onlangs opnieuw over dat brievenbussen tegenwoordig in de gekste vormen en maten aan de weg staan. Vroeger, zeg ik vroeger, had je volgens mij of zo'n groene brievenbus aan de weg, die hebben wij nog steeds, of je had gewoon een voordeur met een gleuf erin. Ja, volgens mij was dat ook gewoon een standaard maat. Zo groot moest die gewoon zijn, want dan kon alles er doorheen wat een brievenbus formaat had. Maar kennelijk heeft de individualisering er ook toe geleid dat de moderne mens zich wil onderscheiden met zijn brievenbus. Want nou ja, je hebt ze inmiddels in alle soorten en maten. Met een gleuf aan de bovenkant of aan de zijkant. Smal, breed, ga maar door. Maar ja, zo'n brievenbuspakketje heeft nog wel steeds diezelfde standaardafmetingen. En dat gaat dus soms niet goed. Tenminste, als ik de kinderen moet geloven. En die geloof ik. Want zo'n pakje bijvoorbeeld, het kan niet de hoek om als de gleuf aan de zijkant zit. Of ja, soms zit de gleuf al bovenop, maar is toch echt smaller dan zo'n brievenbuspakketje. Nou, de zoon vertelde dat hij laatst iets in een brievenbus probeerde te stoppen. Iets dat formaat A4 had, maar er zat nog iets extra bij in. En dat paste net wel, net niet. En hij wurmde wat bij die brievenbus. En toen zei het pakje ineens krak en viel door de gleuf. Terughalen lukte natuurlijk ook niet. Want ja, zo'n brievenbus, dat is ook zo'n ergernis van de pakketbezorgertjes. Zo'n brievenbus heeft natuurlijk ook nog eens een slot. Dus als je nou in Aalden woont of in Oosterhessel, ik weet niet precies meer waar het was, en je hebt laatst een keer een pakje gevonden dat kapot in de brievenbus lag, namens mijn kinderen, sorry. Maar ja, als je pakketjes bestelt die door de brievenbus moeten kunnen, dan moet je er ook voor zorgen dat de gleuf groot genoeg is.

0: Ja, Martin en ik waren jaren 15, 16, was dit een dikke hit. The Simple Minds en Don't You. En daarvoor hoorde je Steen samen met Oscar en The Wolf in Safe and Sound.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, de telefoon staat natuurlijk ineens roodgloeiend hier bij RTV Drenthe. Van allemaal mensen die zeggen, ja, mijn pakje is ook bezorgd. Ja, was ook kapot. Waren dat jouw kinderen? Nou, ik hoop het toch niet, hè, allemaal. Maar het is een bekend verschijnsel dat niet alle pakjes helemaal heel overkomen. En ik moet zeggen, ik heb inmiddels ook wel een idee hoe dat komt. Maar echt, mijn kinderen proberen het heel goed te doen, altijd. Maar oké, ik dacht, laat ik dan daar toch ook maar een spreuk over zoeken. George Bernard Shaw, daar kwam ik bij uit. De Iers-Engelse schrijver, hij heeft ook nog eens een keer een Nobelprijswinnaar gewonnen. Leefde in de 19e en de 20e eeuw. Hij zei, het enige dat jongeren kunnen doen voor ouderen is hen ergeren. En hen bij de tijd houden.

Novastar zong over tunnel vision. Ja, van de kinderen en de man had ik op mijn verjaardag, dan hebben we het over december, een ijsmachine gekregen. Het was een complete verrassing voor me. Ik weet nog, ik was het aan het uitpakken. Ik denk, wat kan dit nou zijn? We zijn helemaal niet zo van de grote cadeaus. Maar nou ja, toen ik het eenmaal zag, dacht ik, oh ja, dat heb ik een keer geroepen. Want ja, ik vind ijs maken wel heel leuk. Ik deed dat met een vork en zo en een beetje aan het prutsen. Maar dat wordt natuurlijk nooit zo goed als dat je het met zo'n machine doet. Dus ik heb dat vast een keer gezegd en dat hadden ze onthouden. En nou ja, ik hou sowieso van ijs. Maar qua keukenprinses is ijs maken ook wel aardig op mijn niveau. Want het is ook niet heel erg ingewikkeld. Nou, toen heb ik natuurlijk heel rap mijn eerste bak ijs gemaakt. Dat was mokka-ijs. Dat was nog een beetje in de winter. En ach, nou, ijs is altijd lekker en dat smaakt ook best prima. Maar voor de rest is het ding toch een beetje in de keukenkast blijven staan. Tot deze zomer natuurlijk. Want ja, toen waren er ineens, wat had ik, citroenen, niniola's, aardbeien, frambozen, persiken. Nou, bakken vol met ijs liggen er inmiddels bij ons in de vriezer. Niet allemaal even goed gelukt hoor. Het is vooral betonijs. Maar goed, je laat ze een beetje smelten en dan zijn ze best te eten. En ook best lekker. Maar nou probeer ik zo'n ding natuurlijk wel netjes te houden. En dat geldt ook voor het boekje, want daar staat de gebruiksaanwijzing in. Er staan ook een aantal mooie recepten in, dus ik heb dat boekje nog wel vrij geregeld erbij. Viel er dus laatst vanaf een lepel ineens zo'n vette, roze, romige druppel op het voorblad. Baalde ik ervan. Ook zonde. En toen dacht ik, maar misschien moet ik het ook gewoon andersom bekijken. Van alle recepten die ik bewaar, uit tijdschriften en kranten, weet je wel, dan scheur je wel eens wat, of die ik van vrienden of vriendinnen krijg, zijn degenen die het meest besmeurd zijn ook verreweg de lekkerste.

Jacques Dutronc was dat in de Ballade Comestible. De poëzie in Drens die hebben we vandaag nog niet gehad. En komt van Klaas Koops. Het heet Bloem. Bij het veld waarof de zon een spel van kleuren speelt, denk ik, wat zeg één bloem? Ik pluk er één uit dit volle veld. Zonnige luid. Van Nijs, wat zeg één bloem? En wat is eigenlijk een veld zonder deze ene bloem? Dat door mijn greep niet verandert. Ik gooi er weer om. Ze zet niks bij, alleen de dood. Een vroeg van Nijs, wat zeg één bloem? Wat is een veld met één bloem plukt? Dit veld dat aans en hetzelfde is.

Ja, voor de Neder-Saksische muziek keek ik vandaag eens even wat verder dan onze neus lang is. En dan kwam ik toch meer bij de Overijsselers en de Gelderlanders terecht. Maar wat het nou precies is, eigenlijk weten Martin en ik allebei niet. Maar hoe dan ook, de nummer heette Ayush. Nou, heel duidelijk, want we houden ermee op. Daarvoor ga ik ook nog even melden, hoor je trouwens die Oekraïense band die ook een keer op het Songfestival heel hoog scoorde. Dit was Salavei. Nou, genoeg voor vandaag. Volgende week zijn we er gewoon weer. Lekker de hele zomer door. En namens Martin ook de hartelijke groeten. Wil je iets opmerken? Stuur een mail naar zondagochtendlicht@edwindrenthe.nl. Graag de volgende week.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: financiële zaken wil je goed geregeld.
14: Op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
15: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
16: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nieren.

0: patiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radio Drenthe.
2: Pollings Passie.
1: Met Jans Polling.

Welkom bij Pollingspassie. Nou, vandaag gaan we 2 uur verum naar het jaar 1974. Want je weet, we maakten een serie in de zomer van programma's. We gaan terug naar de kraamkamer van de popmuziek. 65 tot 74. Dus vandaag alles uit 1974. Bijvoorbeeld Mark Winter. Ken je die nog? Dat was Ad Kramer. En die zong onder de naam Mark Winter een aantal Nederlandstalige nummers in de jaren 70. En wat was het? De beroemdste daarvan was de Heilsoldaat.

Ja, die kennen we. Maar eerst, wat was de veur? Dat was Mary and Donny Desmond, I'm Leaving It All Up To You. En sommige liedjes, je hebt het eeuwige leven. Dat liep erop. Want dit nummer, dat is al voor het eerst verschenen in 1957. Was toen een duo, Don and You.

Die bracht er al op de markt. Nou, toen kwam Dale & Grace in 1963... en die maakte er nummer 1 hit van in Amerika. Geweldig. Maar Linda Ronstadt dacht, 1970... nou, dat is een goed nummer, kan ik ook wel eens opnemen. En maakte er ook een hitje van. En in 1974 werd het dus een hit voor broer en zus Donnie en Marie Osmond. En dan ook de Carpenters, Jambalaya. Jambalaya is naam van een riestschotel waarvan alles binnenkomt. Vlees en groenten en schelpdieren. En ik denk alles wat ze zo ongeveer in de keuken nog liggen hadden, dat kwam er weer in. Je kunt het een beetje vergelijken met het Spaanse en Franse paella. Frans Spaans, paella. En ook niet zo raar, want jambalaya, dat werd ook gemaakt in de Creoolse keuken. En dat was in het gebied waar de Spanjaarden nogal wat invloed hadden in het zuiden van de Verenigde Staten. Jambalaya, dat, ja, men denkt ook dat de naam ook komt van jambon, dat is Frans voor ham, à la, dat betekent in de stijl van, en yaya. Dus jambon à la yaya. Dat is, en het yaya, dat is West-Afrikaans voor riest. Nou ja, kijk, het is maar even dat je vanavond wat te vertellen hebt op de verjaardagsvisite, zeg maar. En nummer we voor het eerst zongen in 1962 door Hank Williams en daarna door een heleboel artiesten zoals hier door de Carpenters. Si Jérôme hebben we nou, dat is Claude Dautel gewoon. Die heeft nogal wat nummers gemaakt in het Frans. Hij heeft meer dan 26 miljoen plaat verkocht, moet je je voorstellen. En heeft van elke plaat nog gewoon een dubbele overhaald. Dat is al een boel. Maar zijn grootste hit even in 1974 scoort met C'est moi.

0: Nou, dat was Heino, maar de veur. Hun weet de Classics. Yellow Sun of Ecuador. De Classics is gewoon een dansband uit Stramprooi, uit Limburg. En die band begon met gewoon spullen van allerlei mooie nummers uit die periodes. Van Cliff Richard, van de Cats, de Shadows enzovoort. Uit de jaren 60. Ze deden goed. En toen werden ze toch op een gegeven moment ontdekt door Johnny Hoes. En die zei, jongens, jullie kregen een plaatcontract van mij, want jullie zijn wel iets bijzonders. En toen gingen ze ook zelf nummers schrijven. En dat ging wonderbaarlijk goed. Dat was Lady of Spain, dat was de eerste, deed al goed. En de tweede, Yellow Sun of Ecuador. En dat werd veel draaid op de radio. Zelfs zo dat Joost den Draaier, die trouwens de muzikanten van Volendam al benoemd had als vertolkers van de Paling Sound. Joost den Draaier, die noemde dit de Flying Sound van de Classics uit Limburg. En ze hebben heel poos bijzonder goed dan, Classics. Yellow Sun of Ecuador was dat. En dan Heino, La Montanara. Een lied wat al stamt in 1927. Componeerd door een Italiaanse alpinist. Toen hij boom op de hoogvlakte, helemaal boom in de berg was. En toen dacht ik. Er kwam een lied in hem op en hij maakte er een lied van. La Montanara, in het Italiaans natuurlijk. En dat werd hij uit voor een mannenkoor van de alpinistenvereniging door in de buurt. En die zong dat. En toen kwam het langzamerhand ook in Duitsland terecht. En toen is door in de jaren 30 een Duitse tekst opgeschreven. En in 1974, toen nam Heino het op als prachtig, mooi Duits lied. En dat deed het heel goed, overal, behalve kijk, in Oostenrijk en Zwitserland. Dan hebben ze er niks van hebben. Nee, dus die vinden waarschijnlijk een neplied of zo. Dan, nou even naar Vlaanderen. Naar Ivan Heylen. De wilde boerendochteren. Nou, een nummer wat het in Vlaanderen bijzonder goed deed. Hij was er al bekend. En wat ook in het Nederlands op een gegeven moment, of in Nederland binnenkwam. Niet dat we het kunnen verstaan trouwens. Nee, dat Oost-Vlaamse dialect, dat was volstrekt onverstaanbaar voor ons. Dus ik zal je vertellen wat het over Giet. Giet over een boerenzeun, die valt om dochter van de boer van een boerderij die Noorstum, in een mooi klein dorpje. En die wilde boerendochter, die was wild, want die zat achter alle andere boerenzeuns aan, want die wou met hun vrede. Maar ja, die ene jongen, de buurjongen, zag ze niet staan. En hij was zo verliefd op haar. Dus maakte hij een liedje met schone woorden van hey schoon wijfeken, je weet dat ik gerne zie. Later gezien hoe gij dan gij me ziet. Zo, en tot en met, dat betekent kus mij, enzovoort. Maar het liedje helpt niet. Hij kon er niet verleen. Maar elk jaar opnieuw, als de boom weer in blad kwam, dan zong het opnieuw. En dan zag hij wel een logie branden in die boerderij, maar zij reageerde nooit. Dat ging duur totdat ze 29 jaar werd. En toen kwam hij een keer tegen, zo tussen de velden, helemaal alleen. En hij zei tegen haar, oh lieve, ik hou zo van jou. Ik zie hoe gaire. Dat betekent, ik hou van jou in het Vlaams. En hij zong een liedje voor. En na afloop, toen kreeg hij een kussie. En zij schudde met haar beelden.
1: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En ze werd zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

Ja, na Ivan Halen, de wilde boerendochter, hun wij Terry Jacks. Trouwens, die wilde boerendochter, er bent natuurlijk, er bent een aantal parodieën van gemaakt. André van Duin die maakte de wilde boerenzoon. En de Stampers uit Friesland, die maakt door de boerentrien van. Dus, en dat tot grote woede van Ivan Halen. Want die bedoelde het niet echt als een serieus lied. Een Vlaams chanson, zo ongeveer. Nou ja, Terry Jacks, een Canadese zanger. En die, dit was ook zijn grootste hit, 1974, Seasons in the Sun. En dat is een bewerking alweer van een lied van Rod McEwen. Die had er ook al zingen, Seasons in the Sun. Maar in een met wat andere tekst. Terry Jacks die schreef die tekst, die herschreef het. Want het lied, dat is weer van Rod McEwen, heet nog, weer een vertaling van Jacques Brel, Le Moribond. Dat betekent de stervende. En zo heeft Rod McEwen het ook ongeveer vertaald. En Terry Jacks zei, dat ging me iets te ver. Ik wil wel zingen over iemand die afscheid neemt van het leven, maar het mag niet al te hard wezen. Dus hij heeft die tekst herschreven. Maar het werd een enorme hit. Eigenlijk nog altijd de beste verkochte Canadese popsong. En dan al Gerard Cox. Gerard Cox met die goede oude tijd. Gerard Cox had al in Jo de Veur een geweldige hit uit van 'Tis weer voorbij die mooie zomer. En er kwam hem op kritiek te staan hoe het kunstenaarswereldje. Die vonden eigenlijk dat je je niet moest verlagen tot het zingen van dit soort ordinaire Nederlandstalige liedjes. Maar hij heeft wel gedaan, hij heeft er flink met verdiend. En dit was dus die goede oude tijd. En daar even ook weer met in de top 40 staan in Dion. Ja, wat vinden we in de top 40 in week 32 van 1974? Daar vinden we George McRae. George McRae was de grote zomerhit. En eigenlijk ook zijn, ja, eigenlijk een van de allereerste grote disco-hits. Want toen kwam die disco-muziek op, weet je nog? Nou, hij heeft het geweldig al, hoor maar eens.

George McRae, Rock Your Baby. Wist je trouwens dat hij sinds 1989 ook met een Nederlandse getrouwd is? Want hij kwam zelf uit Palm Beach, Florida. Ja, hij is getrouwd met een Nederlandse, Yvonne Bergsma. En die woont af en toe in Aruba en soms in Münster geleen. Nou ja, het is maar dat je weet. De Roubettes heb ik nou. Roubettes werd opgericht in 1973. En dan moet je je voorstellen, het kan je ook direct enorm voor de wind gaan. Deze jongens die begint te zingen. En een allereerste single die ze op mocht nemen, wordt een wereldhit. Ziet 7 weken in Nederland op nummer 1 in de top 40 enzovoort. En dan is dat het begin van een enorm indrukwekkende reeks. Want binnen 2 jaar maakt ze nog 6 hits. Geweldig. En die komt 5e van ook allemaal in de top 10 en zo. En de gek is, in 1 keer is het afgelopen. Heel bijzonder. Maar die groep heeft wel niet postdeur dan, want die kent een. Oh, dat is met regelmaat kwamen er andere jongens bij en ging ze er weer af. En ze hebben zelfs in 2016 nog het 40-jarige bestaan gevierd. Maar wel weer met een heel andere samenstelling dan 1974. Dus Sugar Baby Love.

Cats die hadden in de jaren 70 een stroom van hits. Ja, ik kan het eigenlijk niet binnen zeggen. Een stroom van hits. Eén van was Be My Day.

is al bijna weer tijd. Nou, ik heb nog één ding voor je. Van Dries Patijn. Oftewel André Mos, zeg je meer, hè. Die maakte een aantal saxofoon-tunes. En er was zelfs een radiotune voor de Tros. In 1973 en 1974. Ella.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja. Dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Radio Drenthe.
14: Pollings Passie.
13: Met Jans Polling.

0: ABBA.
1: Ja, dat herkennen wij. Dit is dit jaar alweer 42 jaar geleden door ABBA, toen het Eurovisie Songfestival won met Waterloo. Ja, het was in Engeland, in Brighton. Het gekke was, het begin nummer 1 heet in die top 40. Dat hebben ze later trouwens wel inhaald, hebben ze heel veel hits gemaakt. En het was trouwens ook de eerste keer dat er een groep het Songfestival won. Dat was er nooit gebeurd. Altijd solisten of duo's en nooit een groep. En het opmerkelijke was ook trouwens dat ze toen van Engeland 0 punten kregen. Ja, raar was dat, hè? En natuurlijk wel een nummer 1 hit in de hitparades in Engeland. Heel bijzonder. En er was ook het jaar trouwens dat Mouth & McNeil ook meedeed met I See a Star. Die won toen daden. Ja, daden won die. Trouwens, ABBA heeft wel goed gedaan. Als je nou gaat, die hebt uiteindelijk 370 miljoen platen verkocht. Ongelooflijk. Jailhouse Rock. Ja, in het vorige uur heb ik al een nummer gehad waarvan je zegt van kijk, sommige nummers die blijven terugkomen. Bij Jailhouse Rock is het ook zo. Dat is een single van Elvis Presley. Die is gemaakt ter promotie eigenlijk van een film. Want er was een film, Jailhouse Rock, en daar zat een liedje bij. En dat was, die film die moest promoot worden. En door hem dit liedje maar. 1957. Dit hartstikke goed. Kwam in allerlei hitparades terecht enzovoort. Geen probleem. Het werd heel populair. Heel veel artiesten hebben ook ooit zung. Op hun manier. Nooit trouwens beter dan Elvis Presley. Althans, het werd nooit beter verkocht. En dan komt het bijzondere. Later komt zo'n nummer soms weer opduiken. Dat was in 1974 het geval. En ook een keer weer in 2005. Nou, en in 1974 komt er dus dan ook nee weer in de hitparades. Elvis Presley, Jailhouse Rock.

Elvis Presley, Jill House Rock. Dus in 1957 een hit, 1974 een hit en 2004 een hit. Hetzelfde nummer. Bijzonder. We gaan naar de raadplaat. Ja, het spannendste deal van deze twee uur, al eerlijk wezen. Ik laat je een stukje horen. En de vraag is, wie zingt het en wat is de titel? En als je beide weet, dan heb je een prijs van later. Dan mag je dus een bonbon pakken bij jezelf. Of een stuk chocola, of een borrel. Dat geeft allemaal niks. Of een gevulde koek bij de koffie. Dat moet je zelf maar ontzoeken. Dat komt dan over een half uur pas. Let op. Oh, makkelijk, hè? Ja, vooruit. Nou, vooruit. Soms mag het ook wel makkelijk wezen. Gaan we in Tietim deur met de country en western plaat uit 1974. Dat was van Merle Haggard. Die, kunnen we eigenlijk zeggen, dat was eigenlijk een van de beste vertolkers van de Bakersfield country sound. Ja, allerlei, ja, verschillende manieren van zingen, van country zingen. Hij wordt eigenlijk beschouwd als een van de meest invloedrijke songwriters in de countrymuziek sinds Hank Williams. Hij zingt hier Kentucky Gambler.

0: lose is much more than he wins, much more than he wins.
1: Jackpot hebben we nou. Een Amsterdamse popgroep die bestond van twintig tot zeventig. In 72 is het opricht en Eddie Owens die werd een producer. En dat was een hele goede en bekende producer. Die had ingang overal bij de radio. Dus de jongens dachten, dit wordt helemaal goed. En het ging zo goed dat Eddie Owens ook, ja, uiteindelijk ook zelfs heel veel nummers zong van die groep. Hoewel hij dat niet toegaf. Hij schreef ook alle nummers, Eddie Owens, onder de naam A. Bricoos. De Albert Bricoos waarschijnlijk. En hij schreef ook het nummer Is Everybody Happy? En die deed het geweldig goed. Toen braken ze ook echt deur in Nederland. En ook andere nummers deden het goed. Echt van die, ja, van die hits die je makkelijk metzingt en zo. Die overal het goed doet op elk feest. En toen maken ze een LP. En het gekke was, die LP die verkocht niet zo best. Hebben ze het later nog eens weer geprobeerd met andere nummers. Maar toen, nee, deed het ook niet. En toen zeiden ze, jongens, we stopt. En ik niet zumzumdig. En dat was gebeurd. Met de jongens. Maar hier van Jackpot Is Everybody Happy?

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ja, ik heb in het theater weer iets van Frans Halsema en Gerard Cox. Frans Halsema had samen met Gerard Cox en Adele Bloemendaal in 1968 al een theatershow gemaakt met Blijdschap geven wij kennis. En daarna waren ze alle drie bezig met hun eigen carrière. En toen, in 1973, toen kwam Gerard Cox weer bij Frans Halsema en zegt: zullen we nog eens weer wat doen? Want ik heb er wel zin aan. Nou, is goed, zei Halsema. Wij maakten een nieuwe show. En dat heette Wat je zegt, ben je zelf. En dat werd een enorm succes. En, althans, Frans Halsema vond het eigenlijk niet. Ja, hij draaide overal goed, ze hebben er veel geld aan verdiend. Maar Frans Halsema zei van, ik vind het eigenlijk te plat. En die is er toen met stopt. En dat was ook het lijstje waar hij dan met Gerard Cox. De bekendste onderdelen van die show waren toen persiflages op bekende radio- en televisiespelletjes en zo. Trosspelletjes, geen ja, geen nee en zo. En raden, maar nou ja, dat soort dingen. Hier dus ook Frans Halsema en Gerard Cox, het trosspelletje.
3: En dan is het nu weer tijd voor ons leuke telefoonspelletje in de Tros ontbijt. Zoals altijd maar hopen dat er wordt opgenomen. Hier heb ik Vlissingen alle nou eens even kijken of meneer Van den Broek thuis is in de Julianaanlaan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zou wel ogenblikkelijk naar het toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zolder. Of in de kelder. Of achter in de duin.
4: Met Van den Broek.
3: Ah, meneer Van den Broek, met het Tros ontbijt. Zo spreekt u. Ik heb u wel uit een verre hoek van het huis moeten halen, geloof ik, hè?
4: Nee hoor, ik zat vlak naast het toestel. Ik wist immers dat u bellen zou.
3: Oh, maar het duurde nogal lang voordat u opnam, bedoel ik?
4: Ja, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon over de radio gehoord. En daar heb ik even naar geluisterd.
3: Oh, juist, meneer Van den Broek. Nou, dan beginnen we maar meteen met het spelletje. U weet hoe het gaat. U krijgt van ons 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk woordjes te maken van een ander woord. En het woord dat is voor u Rotterdam.
4: Rotterdam.
3: Heeft u dat begrepen?
4: Ja.
3: Dan gaan uw 2 minuten nu in, meneer Van den Broek.
4: Kan ik er nou beginnen?
3: Ja.
4: Rotterdam, hè?
3: Ja.
4: Amsterdam, Monnikendam, Werkendam.
3: Nee, meneer Van den Broek, wacht eens even. Heeft u het niet begrepen? Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is
4: Rotterdam.
3: De bedoeling dat u,
4: ja.
3: En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvoor maakt.
4: Ja.
3: Andere woorden, begrijpt u wat dat zeggen wil?
4: Ja.
3: Ja, dan mag u weer beginnen hoor, meneer Van den Broek.
4: Rotterdam.
3: Ja.
4: Rotje, knor, Feyenoord.
3: Nee, meneer Van den Broek. Nou is het u toch nog niet helemaal duidelijk hoor. Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is de bedoeling dat...
4: Rotterdam!
3: Ja. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt van de lettertjes die in het woordje Rotterdam voorkomen.
4: Ja.
3: Hè, dus er komen bijvoorbeeld een R en een O en een T in voor.
4: Ja.
3: En dan heb je het woordje...
4: Rot!
3: Juist.
4: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt.
3: Nee, dan mag u weer beginnen hoor, meneer.
4: Kan ik weer beginnen?
3: Nou, we gaan.
4: Rotzooi, rotzooi.
3: Nee, oh, jammer. Het is weer fout, meneer Van den Broek. Ik kan nu echt, moet ik ophouden, ik moet een andere kandidaat bellen. Maar ik zal u nog 1 kans geven, luistert u goed, meneer Van den Broek. U krijgt van ons een woord op, want dat is dus Rotterdam.
4: En Rotterdam.
3: Ja. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt. Dus daarnet hadden we het woordje rot.
4: Ja.
3: Maar dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld ook omdraaien.
4: Ja.
3: Hallo.
4: Met Van den Broek.
3: Ja. Meneer Van den Broek,
4: ja.
3: We hadden net het woordje rot.
4: Ja.
3: Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien.
4: Ja, dat zei u, ja.
3: En dan heb je het woordje...
4: Een tor!
3: Juist.
4: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
3: Helemaal. Dan mag u weer beginnen, hoor.
4: Kan ik weer beginnen?
3: Naar uw gang.
4: Pop. Lepel, lo, kok.
3: Nee.
4: Nee, dat is er ook één.
3: Nee.
4: Sis.
3: Oh. Stop maar, meneer Van den Broek, het is niet goed. Ik moet het echt fout rekenen.
4: Ja, maar u zei toch dat het woordjes moesten zijn die je om moest kunnen keren?
3: Nee, meneer Van den Broek, dat zei ik niet.
4: Wat verdomme.
3: Ja. Heel vervelend, meneer Van den Broek. Ik kan het echt niet goed rekenen. Ik kan u dus ook die platenbon niet sturen, want de vorige kandidaat had het al na 3 keer uitleggen begrepen, meneer Van den Broek. Maar, ik mag u wel een cheque sturen van 1000 gulden, want u heeft een prima idee geleverd voor het Draai het Wordje nog eens rond. Een nieuw lullig trostpelletje, meneer Van den Broek.
2: Ja. In 1973 kennen wij de oliecrisis. Weet het nog? Met de autoloze zondagen en zo. En Kuwait, die ons geen benzine meer wilde leveren. Want Nederland was, had eigenlijk Israël te veel steund in de oorlog. In de Yom Kippur-oorlog. Nou, en dus dat gegeven was ook een dankbaar onderwerp voor het carnaval van 1974. Pierre Katten en Bill Koekoek hadden al een nummer gemaakt van Den Uyl is in den olie. En Farce Majeur komt dan ook met een nummer. Kiele, Kiele, Kuwait.

The Drifters hadden ook een hit in 1974. En dat was eigenlijk best bijzonder, want ze hadden hun hoogtepunt eigenlijk eind jaren 50, begin jaren 60. Toen waren ze echt inderdaad zeer populair. Waren ooit opgericht door Clyde McFetter, die was zanger bij Billy Ward en de Domino's. En de Domino's hebben hem ontslagen. Ze zeggen, we willen je niet meer hebben. Dus in dat begon niet meer een groep. En dat werden de Drifters. Ze hebben een aantal heel bekende hits gemaakt. Up on the Roof, Save the Last Dance for Me. Maar ook bijvoorbeeld Kissing in the Back Row.

En dan nou een nummer wat verboden west is voor de radio. Of je mocht alleen maar belusten als je boom 21 jaar waren. Ja, ik geloof dat niet. In 1969 kwam het nummer uit Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg en Jean Birkin. En, of Jane Birkin, zo moet ik zeggen, was de Engelse. En dat had een seksuele inhoud. Fun men, het mogen niet draait worden een heel bolan. Het is wel in 1969 goed gebracht. En het kan eigenlijk niet, Fun men. En bovendien, trouwens, de eerste versie van het lied was al op nummer 67. En dat had Serge Gainsbourg zong met Brigitte Bardot. Maar die was toen trouwd met Gunther Sachs. En die zei, ik wil niet dat mijn vrouw dit lied zingt, dus ik verbied het. En dat ging niet door. En toen nam hij dus later op, Gainsbourg, met Jane Birkin. En met alle gevolgen. Het werd verboden in heel veel landen enzovoort. Maar in 1974 wordt het in Nederland op nee uitbracht. En dan wordt het een enorme hit. En trouwens later, mooi om te weten, dat Brigitte Bardot, later in 1986 pas, zei van, ik vind het toch niet zwaar, je mocht hem wel op nee uitbrengen. Ja, natuurlijk, die zag geld. Dat was heel duidelijk. Maar in ieder geval hier dus de versie zoals die in 1974 op nee uitbracht is in Nederland.

Ja, voor degene die Frans kent. Het is wel een beetje een rare tekst. Want Birkin zingt Je t'aime. Dus ik hou van jou. En Gainsbourg zingt Moi non plus. Dat betekent eigenlijk ik ook niet. Maar je moet het hier voor anders uitleggen. Het is hier bedoeld als ik ook van jou. En daar heeft ook weer een reden. Maar goed, dat voert te ver. Wij gaan naar Lisbeth Liest. Een mooi onderwerpje, liefdesliedje. Een uitgeblusde liefde. Te veel, te vaak.

In 1973 nam Bob Marley en de Wailers het nummer op I Shot the Sheriff. En Eric Clapton hoorde dat en denkt, hey, dat vind ik een mooi nummer. Ik maak hem iets anders, een beetje rockachtig, maar ik breng hem ook op. En dat wordt een veel grotere succes nog dan dat nummer van Bob Marley. Hier dus van Eric Clapton, I Shot the Sheriff.

dat is duidelijk, hè? Connie van der Bos, Roosje, mijn Roosje. En als je beide goed hebt, dan heb je de eerste prijs winnen, dan mag je alle kassen plunderen in je eigen huis. Ja? Goed zo. We gaan in de Nico Haak en de Paniekzaaiers. Die brak een deur in 1973 met het lied Ukulele. En dan komt in 1974 Honky Tonky Pianissie. En dan ging het goed met hem. Zelfs in Duitsland ging het goed. Hij veroverde de Duitse markt ook met een nummer. Met Foxy Foxtrot later. Maar dat ging mis. Want hij komt er ook in een tv-programma. En dan mag hij ook zingen. Enzovoort. De knep Willem. Nico Haak, die knipt door in de beelden van de presentatrice voor de camera's. En dat mag er niet, dus hij mag nooit weer in Duitsland komen. Maar goed, hier Honky Tonky Pianissie.

was Pollings Passie. Vandaag gemaakt door Jeroen Mulder en Jan Spolling. We hopen dat je vanmiddag nog veel plezier beleeft aan onze radio-uitzending. En we hopen dat je een goede week hebt. Ik heb nog één ding voor je. André Mos, zijn tweede hit, Rosita.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: het een tikje anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen en niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van 12 uur. Mijn naam is Madelon de Goffouw. In Hoogeveen is vannacht een flatgebouw aan de Pronkstraat ontruimd. Rond 4 uur 's nachts brak brand uit op het balkon van een van de appartementen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook werd er koolmonoxide gemeten. Uit voorzorg werd het hele complex ontruimd door de brandweer. De bewoners werden korte tijd opgevangen in een naastgelegen school. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Morgen beginnen grote werkzaamheden aan de N34. Een maand lang moeten automobilisten rekening houden met hinder. Verkeer wordt omgeleid via de N33 en de A28. Ook rijden bussen een aangepaste dienstregeling. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 17 september. Gisteravond is in Dwingelo een auto tegen een boom gebotst. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Tot zover het nieuws. En dan gaan we nog naar het weer met Hans Nienhuis. De temperaturen beginnen al flink op te lopen, hè?
12: Ja, Madelon, het gaat al aardig de hoogte in met de temperatuur. We hebben nu 26 of 27 graden te pakken in onze provincie. En er komt nog een paar graden bij. Vanmiddag een graad of 28 tot 29 in de kop. En het zuiden van Drenthe gaat tegen 30 aankomen. Ik denk net niet dat we er doorheen gaan, dus we blijven hangen bij 29 tot 30 graden. En dat doen we bij een zwakke westelijke wind. Trekt ook niet verder aan vandaag, dus het is een hele rustige dag met stille warmte. Maar geen broeierige warmte, want de luchtvochtigheid is aan de lage kant. Dauwpunt ligt rond de graad of 12. Er komt wel wat bewolking bij. Later in de middag zie je dat de hoge bewolking wat gaat toenemen. Maar die blijft eigenlijk onschuldig vanavond, vannacht en morgen vroeg. Het raakt er wel min of meer wat bewolkt. Minima van een graad of 14 vannacht. En het zou kunnen dat er een enkele lichte spat uit die bewolking valt. Maar ik denk niet eens dat hij de grond haalt. Als hij de grond haalt, gaat de grond er zeker niet nat van worden. Laat staan dat het wat zal doen aan de droogte. Dus het blijft afgerond eigenlijk gewoon droog. Dag van morgen is er wat meer bewolking in de ochtend. Het is dan een gemengd beeld. En later in de middag dan krijgt de zon meer ruimte. En dan gaat het langzamerhand wat herstellen. Maar wat wel achterblijft morgen is de temperatuur. Een graad of 22 tot 23 is het morgen maximaal. Met een matige noordwestelijke wind. En ook op dinsdag zien we dat die wind uit het noorden waait. 21, 22 graden. Zuid-Drenthe net iets te boven. Ruim 22 graden. En dus hebben we 2 dagen te pakken met heel gematigde temperaturen. En ja, eigenlijk blijft het dus verder gewoon droog. Komt hoge drukgebied onze kant op. Vanaf woensdag dan gaat de temperatuur weer flink omhoog. De wind wordt oostelijk. Woensdag 5, 26 graden, misschien wel 27 graden in het zuiden van Drenthe. Nou, donderdag en vrijdag. Beide dagen tropische temperatuur 31, 32 graden. Misschien zelfs nog iets daarboven. En vooral donderdag lijkt er momenteel uit te springen. Ik zie geen enkel soort bewolking in de verwachting staan. In de modellen niet. Het is knalzonnig die dag. En dus hoogzomers in onze provincie. Wat dat betreft staat het er goed voor deze week. Alleen een beetje regen dat we wel kunnen gebruiken. Nou, dat zit er dus eigenlijk niet in. Maar laten we er gewoon lekker van genieten.
11: Hans, dankjewel. Meer nieuws vind je op onze app en op onze site.
13: Radio Drenthe. Zomerradio.

0: De Bee Gees op Radio Drenthe. You should be dancing.
1: Zomerradio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops.
0: Goedemiddag, het is weer 12 uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerrits. Zometeen maken we een rondje Europa en daarin hoor je een zomerrit uit een land van Europa. En vanmiddag ja, zijn we lang wezen rijden, plakkerige rug, zo'n lange autorit. Dat zorgt altijd voor dat je rug zo lekker bezweet raakt in die autostoel, weet je wel. Maar we zijn uiteindelijk aangekomen in Italië. Een Italiaanse zomerrit hoor je zometeen. En zo grappig, in Italië is het een grote hit geweest, maar hier in Nederland heeft hij nooit in de top 40 gestaan. Die plaat is niet verder gekomen dan nummer 6 in de tipperaden, maar het is wel een lekker zonnig plaatje en zometeen hoor je hem. En zometeen 5 zomerrits uit het jaar dat The Summer of Love plaatsvond in San Francisco. Meer dan 100.000 jongeren kwamen daar samen om aandacht te hebben voor vrede en liefde, de hippiecultuur en te experimenteren met LSD. En ook te protesteren tegen de Vietnamoorlog. En het is ook de zomer waarin de zesdaagse oorlog plaatsvond tussen Israël en Egypte, Syrië en Jordanië. In slechts 6 dagen veroverde Israël de Gazastrook, de westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem. En verder, de Beatles, de Doors en Jimi Hendrix waren op hun hoogtepunt. Weet je al over welk jaar het gaat? Je hoort het zometeen, net als dus 5 zomerrits uit dat jaar. En nu uit de zomer van 2026. Ja hoor, er is die, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten met z'n tweeën.

0: Je bent bij Radio Drenthe op deze zondagmiddag. Alleen maar zomerhits in Zomer Radio Drenthe. En we gaan eventjes terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1967. Zo, dat is lang geleden, 1967. In de zomer van 67, om precies te zijn op 1 juli 1967... werd hier onthuld het bronzen beeld van Berend Botje in Zuidlaren.

daar staat hij hoor, in een fontein. Je kan hem volgens mij nog steeds bekijken in Zuid-Laren. Weer een potje. En er gebeurde meer in de zomer van 1967. De Summer of Love vond plaats in San Francisco. Meer dan 100.000 jongeren kwamen daar samen om aandacht te hebben voor vrede en liefde, de hippiecultuur en te experimenteren met LSD. Maar ook te protesteren tegen de Vietnamoorlog. En de Zesdaagse Oorlog vond plaats tussen Israël en Egypte, Syrië en Jordanië. In slechts 6 dagen veroverde Israël de Gazastrook, de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De Beatles, The Doors en Jimi Hendrix waren op hun hoogtepunt in de zomer van 1967. En dan nu tijd voor 5 zomerhits uit die zomer achter elkaar op Radio Drenthe. Zonder dat ik er zelf tussendoor kom. En dat is lekker. De Hollies staan voor je klaar. Scott McKenzie ga je zo meteen horen. Ook Golden Earrings, ja, die schreven nog met een S erachter in die tijd. Aretha Franklin hoor je zo meteen. Maar eerst een dikke nummer 1 hit van de Beatles. Dit is All You Need Is Love uit de zomer van 1967.

Hey, dat was Carrie Anne, de Hollies. Op Radio Drenthe, de laatste van de vijf zomerrits uit de zomer van 1967. Dit is Zomer Radio Drenthe. Zometeen doen we een rondje Europa. We zijn aangekomen in Italië. Een heerlijke Italiaanse zomerrit hoor je zometeen hier. Caro Emerald komt eraan. A Night Like This. En eerst op Radio Drenthe.

0: In de zomer van 2010 zong je hem lekker vaak mee. Caro Emerald, A Night Like This op Radio Drenthe. Dit is Zomer Radio Drenthe.
1: Rondje Europa.
0: We maken weer een rondje door Europa in Zomer Radio Drenthe. En deze keer stoppen we in Italië in de zomer van 1988. Vanmiddag in Rondje Europa een nummer dat je meeneemt naar een warme zomeravond. Stel je voor, de zon zakt langzaam achter de heuvels. Op een Italiaans plein klinken stemmen en rinkelende koffiekopjes. Want ja, dat kunnen ze goed in Italië, koffie drinken, hè? En ergens verderop rijdt een Vespa voorbij. En uit een open raam van een auto klinkt een herkenbare stem. In de zomer van 1988 was hij in één keer daar, de jonge zanger Eros Ramazzotti. En hij brak definitief door. Met Terra Promessa, het beloofde land, zong hij over dromen, over hoop en over de toekomst. Het nummer had hij een paar jaar daarvoor al geschreven en uitgebracht, maar juist in de zomer van 88 groeide het uit tot een grote internationale hit. Behalve in Nederland. Ja, want de plaat kwam hier niet verder dan nummer 6 in de tipparade. Dat is toch wel een gemiste kans, want in heel Europa heeft hij hoog in de hitlijsten gestaan. Zet de radio nog een tandje harder. En laat dat lekkere Italiaanse gevoel maar naar binnen komen. Terug naar de zomer van 1988. Eros Ramazzotti, Terra Promessa.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, net in Maas.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbuks mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey Tess.
13: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
12: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
13: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
12: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
13: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Radio Drenthe.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking. Keep on walking.
2: Peter Tosh en Mick Jagger uit de zomer van 1979. Don't Look Back op Radio Drenthe.
3: Zomer Radio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops. Yes, goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris en de hele zomer hoor je op dit tijdstip alleen maar zomerrits. Zometeen kijken we in de Drentse Doezend naar een zomerrit. En vanmiddag is dat een Nederlandstalige hit met een Drents tintje. En zometeen 5 zomerrits uit het jaar dat de Apollo 15 naar de maan vertrok met een maanwagen om daarmee grote afstanden op de maan af te leggen. George Harrison die organiseerde het beroemde Concert of Bangladesh in New York. Het eerste grote benefietconcert in de popgeschiedenis. En op 15 augustus 1971 kondigde de Amerikaanse president Richard Nixon aan dat de dollar niet langer inwisselbaar zou zijn voor goud. De waarde van geld is sindsdien niet langer gebaseerd op goud, maar op het vertrouwen in de overheid en de centrale bank die het uitgeeft. De gevolgen waren gigantisch en de gevolgen kan je nog steeds merken. Periodes van hoge inflatie. Heb je al enig idee over welke zomer dit gaat? Nou, zometeen dus 5 zomerrits uit deze zomer op Radio Drenthe.

0: Zomerradio Drenthe. Met Fleetwood Mac en Little Lies. Het is tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1971. Wat gebeurde er allemaal in de zomer van 1971? Nou, goed nieuws voor Ajax, want ze wonnen voor de eerste keer de Europa Cup.
2: Die niet alleen de beker, maar als het kon ook de spelers even wilden aanraken. Om hun op die manier te vertellen dat ze heel blij waren met de verovering van de Europa Cup.
0: Ja, zo ging dat inderdaad. Kunnen ze nu alleen nog maar van dromen. En treurig nieuws. Superster Jim Morrison overleed ook in de zomer van 1971. Hij overleed in Parijs op 3 juli 1971.
3: The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie.
0: Ja. Helaas. En er gebeurde meer in de zomer van 71. De Apollo 15 vertrok naar de maan met een maanwagen aan boord... om daarmee grote afstanden op de maan af te leggen. Het was de eerste maanmissie waarbij astronauten met een maanwagen... over de maan gingen. Dat was de Lunar Roving Vehicle. Och, wat een ding. Je kan hem googlen en dan denk je... staat dat op de maan? Ja, het schijnt nog steeds op de maan te staan. Oké. Okay. George Harrison die organiseert het beroemde Concert of Bangladesh in New York. Het is het eerste grote benefietconcert uit de popgeschiedenis. En op 15 augustus 1971 kondigde de Amerikaanse president Richard Nixon aan... dat de dollar niet langer inwisselbaar zou zijn voor goud. Had grote gevolgen, nog steeds, namelijk periodes van hoge inflatie. We gaan met 5 zomerrits uit de zomer van 1971... even dat gevoel van 71 terughalen hier op Radio Drenthe. Alleen maar zomerrits dus uit dat jaar. Zometeen Greyhound. Ook Dave en Ansel Collins komen eraan. De Suite staat voor je klaar. En eerst uit Spanje Perret en Borriquito. Dat is geen familie van Boquito. Het was een nummer 1 hit in Nederland in de zomer van 1971.

Black and White, Greyhound op Radio Drenthe. De laatste in de rij van 5 zomerrits uit de zomer van 1971. Dit is Zomer Radio Drenthe. Zometeen kijken we in de Drentse Duizend naar een zomerrit. En dat is vanmiddag, oh lekker, ik heb er zin in, een Nederlandstalige plaat met een tientje Drents. Leuk!

0: bij Radio Drenthe.
1: Van 24 december tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de lijst Veur en Deur Drenthe. En wil je de complete lijst van 2025 nalezen, dan kan dat op rtvdrenthe.nl/Drentse Duizend. Voor nu nemen we in zomer Radio Drenthe een blik in de Drentse Duizend van 2025. Sommige liedjes voelen als een zonnige dag in Drenthe. Je hoort de eerste klanken en je ziet het meteen voor je. Een blauwe lucht, een terras in de zon, een grote glimlach op ieders gezicht en even geen zorgen aan je hoofd. Dat gevoel brengt Jannes met Als het zonnetje schijnt. Leuk, een vrolijk nummer over genieten van de kleine momenten, over gezelligheid en over het leven vieren zolang het kan. De Drentse Duizend stond deze klassieker vorig jaar op plaats nummer 261. En vandaag staat hij dus opnieuw in het zonnetje. Begrijp je hem? Als het zonnetje schijnt, opnieuw in het zonnetje. Ja. Goed, zet de radio maar een tandje harder voor Jannes. Als het zonnetje schijnt uit de Drentse Duizend. Hij komt uit het jaar 2005 en in de Drentse Duizend. Vorig jaar stond hij dus op plaats nummer...
0: Nummer 261.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Radio Drenthe.

0: Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Elton John in Zomer Radio Drenthe.
1: Zomer Radio Drenthe.
0: Goedemiddag.
2: Met Dimitris Kop.
0: Ja, het is twee uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops. En de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen nemen we een duik in de schatkist van Nederland. We hebben een heerlijk Nederlandstalig nummer uit de zomer van 1985. En zometeen ook vijf zomerhits uit het jaar dat het grootste sportevenement van de zomer de Olympische Zomerspelen waren. Die werden gehouden in de Sovjet-Unie. Ja, de Spelen waren wel zwaar politiek geladen. Veel westerse landen, waaronder Amerika, boycotten de Spelen vanwege de Sovjet-invasie in Afghanistan. En slechts 80 landen deden mee. Het laagste aantal sinds 1956. En Misha de Beer werd wereldwijd bekend. Het was een mascotte tijdens deze zomerspelen. Verder in deze zomer, John Lennon. Hij werkte aan zijn comeback-album Double Fantasy. Het album kwam in november uit, maar enkele maanden later, op 8 december 1980, werd Lennon helaas vermoord in New York. En in Nederland hadden veel mensen het moeilijk in deze zomer. Er was veel werkeloosheid. En in Amsterdam waren er een hoop krakers. Ja, weet je nu al over welke zomer ik het heb? Je hoort er zo meteen dus vijf zomerhits uit.

0: Hey, heb je nu ook zo'n zin om naar Ibiza te gaan? Wow, going to Ibiza. Ja, dit was het origineel. Maar ze gingen niet naar Ibiza. Ze gingen naar Barbados. Ook daar is het lekker vertoeven. Typical Tropical op Radio Drenthe.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1980 hier in Zomer Radio Drenthe. Het grootste sportevenement van die zomer, ja, dat waren de Olympische Zomerspelen. Ze werden gehouden in de Sovjet-Unie en de Spelen waren zwaar politiek geladen. Veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, boycotten de Spelen vanwege de Sovjet-invasie in Afghanistan. Slechts 80 landen deden mee, het laagste aantal sinds 1956. En de mascotte Misha de Beer werd wereldwijd bekend door die Zomerspelen. Maar ook was er de Tour de France. Ja, en niet zomaar een Tour de France in 1980. Nee, onze eigen Joop Zoetemelk, die won hem.
2: Daar komen

0: met de finish in zicht. De complete groep komt daar. Het wordt een schitterende eindsprint. Wie gaat winnen? Het is Verschuren die gaat winnen. En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel met Gerry Kneteman naast hem. Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten. Joop Zoetemelk over de finish, hand in hand met Gerry Kneteman.
1: Ja, geweldig was dat natuurlijk. Hij staat er nog steeds onbekend, Joop Zoetemelk. En dan, ja, treurig nieuws in de zomer van 1980. In de zomer werkte John Lennon aan zijn comeback-album Double Fantasy. Het album kwam in november uit en op 8 december 1980 werd Lennon vermoord in New York.
2: De ex-Beatle John Lennon is dood. Zijn vrouw Yoko Ono was erbij toen hij in New York vermoord werd. John Lennon, die in 1958 de Beatles oprichtte, heeft als componist van meer dan 100 songs de muziek van onze tijd sterk beïnvloed. Hoezeer zijn muziek aansloeg bij de jeugd, bleek bij de concerten die de Beatles overal in de wereld gaven. Zoals hier in het Noord-Hollandse Blokker. En nu heeft een 25-jarige man uit Hawaii om nog onbekende redenen John Lennon doodgeschoten. Hij is slechts 40 jaar geworden. De muziekwereld is een stuk armer geworden.
1: Ja, bizar. Ik ben nog voor zijn huis geweest waar dat gebeurde in New York. Heb je zo'n soort park. Dat was ook aan Central Park. En daar heb je nog zo'n gedenk steen. Ja, verschrikkelijk. Dan eventjes naar Nederland. De zomer van 1980 stond in het teken van veel armoede. Veel mensen waren werkloos. En Amsterdam had te maken met krakers. Vijf zomerrits uit de zomer van 1980. Achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zometeen Diana Ross, Alta One komt eraan. Electric Light Orchestra en ook Bob Marley. Maar eerst May Woods met Late at Night. Een dikke nummer 1 hit uit de zomer van 1980.

Upside Down, Diana Ross uit de zomer van 1980. Stond op plaats nummer 2 in de Nederlandse top 40. En tot zover 5 zomerrits uit de zomer van 1980. Dit is Zomer Radio Drenthe bij Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. Zometeen nemen we een blik in de schatkist van Nederland. Een heerlijk Nederlandstalig nummer hoor je zometeen. Met een tintje Gronings en een tintje Drents. Leuk. Eerst Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij op Radio Drenthe? Het zou fijn.

0: Chris Norman, Strummelin' In op Radio Drenthe.
1: De schatkist van Nederland.
0: De hele zomer openen we op dit tijdstip de schatkist van Nederland hier op Radio Drenthe in Zomer Radio Drenthe. Een muzikale schatkist vol Nederlandse liedjes die herinneringen oproepen aan warme dagen, lange avonden en bijzondere momenten in het zonnetje. En de zomer klinkt natuurlijk het mooist met een vleugje nostalgie. En vandaag halen we zo'n muzikaal pareltje uit de schatkist van Nederland. We gaan terug naar 1985. Een tijd van felle kleuren, cassettebandjes in de auto en lange zomeravonden waarop de radio vaak zachtjes aanstond. De Groningse band Splitsing, waar onder andere Peter Groot-Kormelink van de Jazzpolitie in zit, bracht toen Wind en Zeilen uit. Een liedje met een gevoel van vrijheid, avontuur en onderweg zijn. Je hoort bijna de wind door de haren. De zeilen die bollen door de wind en de horizon die steeds een stukje dichterbij komt. Tijd om de schatkist eventjes te openen. Splitsing. Hier is Wind en Zeilen.
1: De schatkist van Nederland.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
14: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
13: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
15: Lekker slapen, Dekker slapen.
16: Dekkerslapen.nl.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
7: Lekker slapen, lekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Zomerradio.

0: difunto.
1: Juanes, La Camisa Negra op Radio Drenthe.
2: Zomer Radio Drenthe.
3: Met Dimitris Kops.
1: Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen een XXL-versie van een bekende hit. Een lekkere, lange versie dus, heerlijk. En ook 5 zomerhits achter elkaar. Uit het jaar dat het grootste evenement van die zomer ongetwijfeld de Olympische Zomerspelen waren. Het waren de 100-jarige Olympische Zomerspelen. Ja, de Spelen die waren ooit begonnen in 1896. Voor de goede rekenaar, die weet nu al over welke zomer ik het heb. Ja, we gaan er zo meteen naar terug. De Spelen werden overschaduwd door een bomaanslag in het Olympisch Park in Atlanta, waarbij 2 mensen omkwamen en ruim 100 mensen gewond raakten. En mensen maakten kennis met de digitale revolutie. Steeds meer huishoudens kregen een computer. Internet kwam langzaam op en e-mail werd steeds populairder. En ook de eerste websites werden gemaakt. En het EK voetbal in Engeland zorgde voor veel oranje gevoel. Hoewel Nederland in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk na penalties. Ja, was het natuurlijk wel de zomer van het EK voetbal. En aan het eind van de zomer werd rapper Tupac Shakur neergeschoten in Las Vegas. 6 dagen later overleed hij. Weet je nu over welke zomer ik het heb? Zometeen dus 5 zomerhits achter elkaar uit die zomer zonder dat ik er zelf tussen

0: What's New Pussycat? Tom Jones op Radio Drenthe.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1996 hier in Zomer Radio Drenthe. Het grootste evenement van die zomer waren de Olympische Zomerspelen van 96. Die op 19 juli 1996 begonnen in de Verenigde Staten. Het waren de 100-jarige Olympische Spelen. Want de moderne Spelen waren ooit begonnen in 1896. En de Spelen werden echter overschaduwd door een bomaanslag op het Olympisch Park in Atlanta op 27 juli. Twee mensen raakten om het leven. En 100 mensen die raakten helaas gewond. Mensen maakten kennis met de digitale revolutie. Steeds meer huishoudens kregen een computer. Internet kwam langzaam de huiskamer binnen. E-mail werd populairder en de eerste websites werden gemaakt. En het EK-voetbal in Engeland zorgde voor veel oranje gevoel. Hoewel Nederland in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk na strafschoppen. En aan het eind van de zomer van 96 werd rapper Tupac Shakur neergeschoten. Dat gebeurde op 7 september 1996. In Las Vegas, 6 dagen later, overleed Tupac. Oh ja, treurig. Thug Life. Dat riep hij altijd, Thug Life. En dan was er ook nog Dolly het schaap. Ken je Dolly het schaap nog? Dat was dat gekloonde schaap.
2: Bij klonen neem je een organisme en maak je daar een kopie van. Allereerst heb je een eicel nodig. Daar haal je de kern uit en die gooi je weg. Een nieuwe kern haal je uit een volwassen cel van het dier dat je wilt klonen. De nieuwe combinatiecel plant je in de baarmoeder van een welwillende draagmoeder. Even wachten en na een tijdje wordt, als alles goed gaat, de kloon geboren. Een schaap klonen gebeurt voor het eerst in 1996. Het gekloonde schaap Dolly wordt wereldberoemd, want het is een exacte genetische dubbelganger van haar moeder.
0: Ja, en uiteindelijk heeft Dolly geleefd tot 14 februari 2003. Hoogste tijd om 5 zomerrits uit de zomer van 1996 te draaien hier op Radio Drenthe. Zometeen Mr. President. Ook de Spice Girls, die waren populair in 96. Los Del Rio, de Fugees, ze komen er allemaal aan. Eerst een nummer 1 hit. Rob de Nijs, Bange Hart. Het was een nummer 1 hit in de zomer van 1996.

Mr. President en Coco Jumbo in Zomer Radio Drenthe. Het was de laatste van de 5 zomerhits van de zomer van 1996. Heerlijk zeg om die eens even te horen. Krijg je vandaag niet meer uit je hoofd. Dat is één ding dat zeker is. Zomer Radio Drenthe op de zondagmiddag bij Radio Drenthe. Zometeen een lekkere XXL klassieker. Prachtige zomerhit, maar dan een lekkere lange versie daarvan zometeen. Eerst hier Robert van

0: Joost Nielten op Radio Drenthe, Queen of Hearts.
1: Zomer Radio Drenthe.
2: XXL Klassieker.
0: Sommige zomerliedjes voelen als een warme avond waarop de zon maar langzaam ondergaat. De lucht kleurt goud, de terrassen lopen vol en ergens klinkt muziek die je meteen terugneemt naar een andere tijd. En vandaag halen we zo'n zomersmoment uit 1989. Een jaar van grote melodieën en grote stemmen. En één van die grote stemmen hoort bij een artiest die geen introductie nodig heeft. Lionel Richie. Met Cella brengt hij precies dat gevoel van een lange zomeravond. Even ontspannen. Even met z'n tweeën romantisch bij elkaar. En een vleugje tropische warmte door je haar en over je gezicht. Heerlijk. Nummer om even bij weg te dromen. En dan ook nog eens de XXL-versie. Daar gaan we met Lionel Richie en Cella.
1: Zomerradio Drenthe.
2: XXL Klassieker.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey Tess.
15: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
14: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
15: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
14: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Radio Drenthe.
15: Het weekend van Drenthe.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Het weekend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
12: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
13: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
15: Radio Drenthe.
16: De nalatenschap van Harry Musquet.
15: Met Johan Derksen.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het album King of the World van QB and the Blizzards werd gemaakt voor de Amerikaanse markt en daarom stonden er kussens op van John Lee Hooker, Eddie Boyd en Elmore James. Ook dit is een nummer van John Lee Hooker, QB and the Blizzards, No Shoes.

QB and the Blizzards, No Shoes. The Pretty Things uit Londen, dat was de band van gitarist Dick Taylor. Hij kwam uit de originele bezetting van de Rolling Stones, maar vertrok daar omdat hij basgitaar moest spelen. Phil May was de zanger van The Pretty Things, Judgment Day.

The Pretty Things, Judgment Day. Snowy White, dat is een Engelse gitarist met een mooie staat van dienst. Hij was gitarist van Thin Lizzy, Pink Floyd, Roger Waters. In Zweden van de band Train, Chris Rea, Gary Moore, The White Flames, de Snowy White Blues Band en Peter Green. Snowy White, Looking for Somebody.

0: Snowy White, Looking for Somebody. Maggie Bell, dat is een zangeres uit Schotland. Ze kwam voort uit de bluesband Midnight Flyer en later was ze in Engeland de zangeres van Stone the Crows. Ze woonde 20 jaar anoniem in Nederland en in 2016 keerde ze terug naar Engeland en daar werd ze de zangeres van het British Blues Quintet en later was ze nog zangeres bij de Hamburg Bluesband. Maggie Bell, Blind Man.
1: We on?

0: and he cried.
1: Maggie Bell, Blind Man. Harvey Mandel, dat was een gitarist uit Illinois. Hij was actief bij Canned Heat, Charlie Musselwhite en John Mayall's Bluesbreakers. En hij deed auditie bij de Rolling Stones als opvolger van Mick Taylor. En hij speelde zelfs twee nummers mee op het album Black and Blue. Het nummer wordt gezongen door zijn drummer, John Parris uit Wisconsin, die later ook nog bij de Nighthawks en Johnny Winter speelde. Harvey Mandel, watch out.

Harvey Mandel, Watch Out. Ray Gomez, dat is een Marokkaanse gitarist. Hij woonde jaren in Spanje en toen ging hij naar New York en dan raakte hij bevriend met John Lennon. En via John Lennon kwam hij in contact met Stanley Clarke. En na de samenwerking met Stanley Clarke werd hij jazzgitarist. Het nummer wordt gezongen door blueszanger Troy Turner. Hij is de frontman van Troy Turner en de Third Gear. Ray Gomez, Lazy Poker Blues.

Ray Gomez, Lazy Poker Blues. De Amerikaanse blueszangeres Suzanne Sterling runt The Voice of Chains. Ze begeleidt artiesten met plankenkoorts. En ze nam dit nummer op met de Australische muzikant Chris Wilson. Hij is zanger, mondharmonica-speler, gitarist en saxofonist. En hij is de frontman van de band Crown of Thorns. Suzanne Sterling, The Business.

Suzanne Sterling, The Business. Top Topham uit Londen, dat was de eerste gitarist van de Yardbirds, maar hij werd vervangen door Eric Clapton en toen ging hij verder als gitarist bij Duster Bennett, Mark Bolan, Peter Green, Christine McVie en John Mayle. En daarna keerde hij terug naar de Yardbirds. Top Topham, Drifting.

Top Topham, Driftin'. Kim Lembo, dat is een blueszangeres uit New York. Ze verhuisde naar San Francisco en daar maakte ze een serie albums voor Blue Wave Records. En Kim Lembo is een echte voorprogramma-artiest. Ze stond al in het voorprogramma van Madonna, Britney Spears, Bonnie Tyler, Kim Carnes, Joan Osborne, Melissa Etheridge, Courtney Love en Alana Miles. Kim Lembo, A Fool No More.

Kim Lembo, A Fool No More. Miller Anderson uit Schotland was gitarist en zanger bij de Keith Hartley Band, Savoy Brown, Chicken Check, de Spencer Davis Groep, Mountain en het John Lord Project. En hij doet als gast mee op albums van Dave Cousins, Ian Hunter, John Lord, Pete York, Deep Purple, Chris Farlow en Ian Paice. Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood.

Milla Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Billy Sheehan uit Buffalo was zanger en basgitarist bij Mr. Big, The Winery Dogs, David Lee Roth, Lou Gramm, Michael Schenker en Sons of Apollo. Billy Sheehan, Oh Well.

0: te fel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en ga je zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Niewiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.